0: Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

thuis lijkt te vragen, hoe vul ik de dagen? De bloemen ze treuren, verliezen hun kleur. En ook de lakens zoeken je warmte. Het bed voelt zich eenzaam, wat mis ik je geur.

0: jou radio. Radio Pros activiteitenkalender. De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Profs via radioprofs.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Profs via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
1: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.

0: grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be.

0: Pros, de nacht door. De beste non-stop.
1: De bohemien op de beaumonte, de eenzame instrumenten. Is muziek voedsel voor de ziel, zwijgt stil en speel verder. Beperken wij gezicht niet, laat de poëzie u raken. Geen glans zonder wrijving, laat mij decentie vertalen en kom naar het water. Het zit in mijn juist akkoord en in de resonantie. Vind het de juiste toon, dan wordt zelfs vijand een vriend. Neem mijn hand, voel de kracht, ik zal u nooit verlaten.

Had er weinig wat twijfel, is er nog zo ver te gaan. Nog niet waar dat we moeten zijn, maar zie hoe ver dat wel zijn geraakt. Geen garantie dat goed komt, maar hoef het zelfs niet te vragen.

zou het zomaar kunnen om opnieuw te starten. In de dageraad van het leven, een horizon van nieuwe kansen. Ik sta hier naast u om u de weg te wijzen. Want liefde is het eindpunt en we willen allemaal.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Dit is Radio Pros. FM 88.8 via internet. Radiopros.be. Of digitaal via DAB+.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarden.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be.
7: Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store.
6: Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. In Libanon zijn 11 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen, onder wie een hulpverlener. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah voert de droneaanvallen uit in Israël. Het is niet duidelijk of er daar slachtoffers zijn. Tussen Israël en Libanon geldt eigenlijk een staakt het vuren, maar beide partijen schenden dat. Intussen melden de Verenigde Staten dat Israëlische en Libanese vertegenwoordigers productieve gesprekken hebben gevoerd in Washington. De 2 Franse broertjes van 4 en 5 jaar die in Portugal werden achtergelaten door hun moeder en stiefvader zijn terug in Frankrijk. Dat meldt de rechtbank. Een dikke week geleden lieten hun ouders hen alleen achter langs de kant van de weg. De moeder en haar partner zijn aangehouden. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale om de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finale van Aalst met 77-83. En de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best of 5, start op 4 juni. Lokaal kans op buien en onweer, daarna droger, het blijft ook nog warm tot 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op regen. Morgen op de meeste plaatsen droog en zon en tot 24 graden, maandag zowat hetzelfde weer.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

hè? Een hele, hele goede morgen. Chris van Dijk met zijn vroege vogels. Live vanuit de Groene Villa hier in Heldergem. Ja, met zo'n 70 graden buiten. Wat regen, wat wind, wat onweer. We gaan het komende uur wat van alles krijgen, hè? Maar ja, wij gaan muziek gaan draaien. Heel speciaal voor jullie. Dat allemaal in Vroege Vogels op zaterdagmorgen. Goedemorgen allemaal. Welkom hier bij Proost. Chris van Dijk is er klaar voor.

Zo, dat was Dario Wagner. En het is weer een weekend, hè? Ja, ja. Zaterdagmorgen, Chris van Dijk op de radio met zijn Vroege Vogels. Jan Buiters, welkom vrienden. Vroege Vogels met Chris van Dijk, hier bij Proost Radio. Leef gaan we draaien. We gaan leven, hè? Je kan bellen 070 22 22 50. Of reageren via onze app. U vraagt wij draaien. Goedemorgen. De zon

Jan Leven, Jan Wouters, dat allemaal hier bij Proost Radio. We moesten een plaat gaan draaien. Ze zijn er vroeg bij, hè? Ja, het is ook Vroege Vogels. Een heel mooi programma op een zaterdagmorgen met Chris van Dijk. Een nacht in het paradijs. Dit moest ik heel speciaal gaan draaien. Dat voor Molly, die al wakker is, hè? Ja, ze stuurde me een berichtje. Chris, ga je eens leuk van me even draaien. En je weet, Van Dijk, die doet dat natuurlijk. Een hele goede morgen. De koffie staat hier klaar en ik ga even slurpen.

Ja, terwijl dat hier buiten het stof aan het wegwaaien zijn. Het is hier even ja, hard aan het regenen, hier in Eldergem. Maar wij laten ons niet doen, hè. Wij gaan mooie muziek gedraaien voor jullie op deze zaterdagmorgen. Ha. Wat is jouw geheim? Heel speciaal voor Hilde. Hilde is wel. Ik voel me rijk.

Wat is jouw geheim, hè? Heel speciaal voor Gilde. Het Welle Barkehal. Verklap het mij. Woehoe! Oh, Jan, hè? We gaan het wat gezellig maken. Het is toch buiten een beetje aan het regenen. Het stof is weg en hier is Gebroeders Rossing.

0: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur. Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prielstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.

Zo, dat was Frank Valentino. 2019 kwam dit op de markt. Hè? Al die jaren, al die mooie jaren. En hier begint het stilaan ja, uit te klaren. Nog een klein beetje regen en de zon komt erdoor. De zon komt erdoor. En hier is ja, Monique Smit. En Jan Hulligers. Ben je verliefd? Straks de supertip van de week. Dan hier erover. Waar zijn al die mooie jaren? Tot straks na onze supertip.

Ja, de Bart gaat zwemmen in de zee, hè? Maar wij kunnen hier ook gaan zwemmen. Maar ja, het komt allemaal wel in orde tegen de tijd zijn van rond 8 uur. Zou het moeten ophouden, hè? Ja, en waarvoor is dat goed? De regen. Maar het mag niet te hard zijn, hè? Gaan we het gras laten groeien? Ja. Goedemorgen, vrienden. Hier is Chris van Dijk met Vroege Vogels bij Pros Radio. En dat op zaterdagmorgen. Wij zijn wakker, hè? Wij zijn wakker. Het is weekend. Sam Goris.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

0: naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
1: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?

Als ik eenzaam ben, hè. Ben dit een Mieke. Ja, we gaan wakker maken, hè. We gaan jullie wakker maken. En dat met een heerlijke tas koffie. Trots op jou. Mega kroegenversie van Ben Valkenburg. En dat hier allemaal bij Proost Radio. In vroege, heel vroege vogels. Welkom en goeiemorgen.

Ja, de kroegenmedley van het duo Knoot Schekken. Dat hier allemaal in de vroege morgen bij Vroege Vogels. Hier bij Proost Radio met Chris van Dijk. De volgende die ik ga sturen naar Bornem. Onze Jos is wakker, hè? En ik ben niet blij. Hier is Viertakt. Welkom, vrienden. Goedemorgen.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pro's, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Zo, welkom in het tweede gedeelte. We zijn even na 8 vroege vogels tot 9 uur. En dit was een van de lievelingsplaten van Marleentje, hè? Kronenburgpark. Een Franke boeiengroep. En zouden we durven, we gaan jullie wakker maken met Normaal. Oer het hart.
1: Ik zeg oeh.

Ja, dat was nog een topper, hè. Normaal, in het jaar 1977. Een oerende hart. Zouden we wakker zijn, zouden we wakker zijn. Ja, denk maar niet aan morgen. Bazaar 2020. Dat allemaal hier, bij Vroege Vogels. Chris van Dijk, op een zaterdagochtend. Ja, ben je aan de koffie toe en de koffiekoeken? Laat het jullie smaken, hè. Goedemorgen.

Ja, denk maar niet aan morgen, hè. Muziek uit het jaar 2020 van Bazaar. En dat hier allemaal bij Pros Radio. En ik moest een plaat draaien voor iemand van allen. En hij vroeg, laat draaien eens Paul Severs. En dat ga ik zeker en vast doen, hè. En een hele mooie titel. Hey DJ.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Onze Anita. Ja, onze Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

Ja, ik maak mij niet druk, hè. Geboren voor geluk, Jordi van Oetelaar. Ja, zin in een feestje. Zouden we durven. Zouden we durven op een zaterdagmorgen. Iets voor 8:30. Rudy de Wit. Welkom vrienden bij Vroege Vogels. Chris van Dijk is erbij tot 9:00. Daarna de vrienden van een bijtradio.

Ja, zin in een feestje. Wie niet? Rudy de Wit. En we blijven feesten, we blijven feesten. Herkennen we deze nog? Geen vogels of fluit. Cherry-o.

Ja, dat is lang geleden, hè? De Vissers van Capri. Frank en Mirella. We gaan er nog eentje bij doen. Eentje van Corrie Konings. Adio, adio, adio. Welkom bij Pros Radio. Chris van Dijk tot 9 uur met Vroege Vogels.

Hier. Adio, adio. Corrie Konings, het vervlogen tijden, hè? Ja, en hier is Frank Galan. En zijn El Bandido. Goedemorgen, vrienden. Chris van Dijk. En dat tot 9 uur. Dan krijgen we de mensen van Ontbijtradio. Jan en Johnny. Ja, en ze zijn er al gekomen, hè. Ze zijn er al. En dan kan je bellen, live op de radio. 070 22 22 50. En dat voor na 9 uur. En reageren via onze app, zeker en vast.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

Ja, dat allemaal op een zaterdagmorgen. Gary en Amore Mio. En daar is ja, Rita de Neve. Speciaal op verzoek. De allereerste keer.

0: Rita de Neve. De allereerste keer, hè. Heel speciaal op verzoek moest ik deze gaan draaien. En de volgende ook nog. Goedemorgen Chris, indien mogelijk. Graag Denny Christian. En ja, je hebt mami's ogen. Hier is Nancy. Denny Christian.
1: Het bloed krullend

Heel speciaal voor Nancy, hè? Ja, ik ben wakker, Nancy, ik ben wakker, hè? Je hebt mami's ogen, Denny, Christian. En de volgende moest ik heel speciaal gaan draaien voor Raf Vermoenze. En dat komt vanwege de vrienden uit Brakel. Jetty Paletti en het gekke geisje.

zo heel speciaal vooraf gehad. Van de vrienden van Brakel. Ja, dat kreeg ik er binnen, hè. Wat een streaming, wat een streaming. Op deze zaterdagmorgen. Ja, blijf luisteren, blijf luisteren. Straks de vrienden van een bijtradio. Je kan steeds bellen, hè? 070 22 22 50. Of reageer via onze app, natuurlijk. En u vraagt, wij draaien. En live op antenne. Ja, doen! Zo, vrienden. Tot morgen vroeg met Vroege Vogels. Johnny en Jan. Of Jan en Johnny. Zij staan klaar.

0: nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: 2 op de 3 Vlamingen die te horen krijgen dat ze MS of multiple sclerose hebben, vertellen dat aan niemand, of toch niet meteen. Dat blijkt uit een rondvraag van de MS-Liga Vlaanderen. Die hoort Carmen Adams.
2: De redenen zijn eigenlijk heel uiteenlopend. MS is niet altijd zichtbaar. Het is een ziekte die ook gepaard gaat met veel onzichtbare symptomen. Denk maar aan vermoeidheid, cognitieve stoornissen, problemen met het zicht. Ook de angst om anders behandeld te worden, bijvoorbeeld op het werk, negatieve gevolgen. Ook willen ze er niet steeds over praten en ze zijn niet alleen een diagnose met MS.
1: MS is een ongeneeslijke aandoening van het zenuwstelsel. In ons land lijden ongeveer 14.000 mensen eraan. Elke dag zijn er hier ook 450 nieuwe diagnoses. Het is vandaag trouwens Wereld-MS-dag. De directeur van de gevangenis van Haren stapt op uit protest tegen de overbevolking en het personeelstekort. Dat heeft hij gezegd in een interview met De Tijd. De gevangenis in Haren is de grootste van ons land. Er is plaats voor 1129 gevangenen, maar er verblijven er nu zo'n 1500. Er slapen ook 279 gedetineerden op een matras op de grond. Meer langdurig werkzoekenden met een uitkering hebben dit jaar een job gevonden. Eind maart lag dat aantal op 12%, dat is 3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Blijkt uit cijfers van de VDAB. Komt omdat sinds begin dit jaar de regering de werkloosheid heeft beperkt in tijd. Werklozen kunnen maximaal 2 jaar een uitkering krijgen. Vorige maand verloren zo'n 80.000 mensen hun uitkering. In de zaak Propere Handen, dat is het grote onderzoek naar witwaspraktijken en omkoping in ons profvoetbal, heeft ook Club Brugge-coach Ivan Leko een schikking afgesloten met het gerecht. Dat schrijft De Tijd. Ook heel wat andere figuren in dat onderzoek troffen een schikking, zoals Bart Verhagen, de voorzitter van Club Brugge. Het onderzoek naar de zaak was eigenlijk 4 jaar geleden al afgerond, maar het is nog altijd niet voor de rechtbank gekomen. En in ons basketbal gaan Oostende en de Antwerp Giants naar de finale voor de titel. Titelverdediger Oostende won de halve finales van Aalst met 77-83 en de Antwerp Giants versloegen Limburg United met 79-91. De finale, ook naar een best of 5, start op 4 juni. Gedeeltelijk bewolkt en hier en daar nog kans op onweer. Daarna wordt het droger bij zo'n 29 graden. Tegen de avond is er wel opnieuw kans op buien en onweer. Morgen eerst nog veel wolken, daarna klaart het op bij zo'n 24 graden. Maandag droog en af en toe zon bij 23 graden.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Dit is Radio Ons Bijtradio.

0: Man, wat een ochtend. Ik dacht zo'n beetje rustig te beginnen. Goedemorgen, Jan.
1: Goedemorgen, Jan.
0: Ach, jongen, wat een weer vandaag.
1: Wat een weer, hè. Ja.
0: Dat is een echt uit ons bed gedonderd, hè, man.
1: Ja, niet veel geslapen, echt
0: niet
1: hoor.
0: Nee. Het scheelt precies aan je oogjes.
1: Ja, ik heb niet veel geslapen. Het is gewoon draaien, keren, warm,
0: ja, zweten. Ze zitten voortdurend naar mijn oogjes te pinken. Maar blijkbaar is het van de slaap.
1: Ik moet ze nog een beetje, uitwrijven. Ja. Kom wel goed.
0: Fijn dat u erbij bent trouwens, hier
1: dank
0: op de radio.
1: Dank
0: je wel,
1: graag gedaan, Jan. Graag gedaan.
0: Tof.
1: Geen probleem.
0: Dus helemaal klaar voor de mensen kunnen groeten en verzoeken gaan aanvragen.
1: Ja. En dan via de 070-22-50.
0: Natuurlijk hebben we zo een app voor de mensen die... Zie je al? De mensen reageren al via de app. Dat is plezant.
1: Dat is plezant.
0: We gaan zo meteen even kijken. Dus ze kunnen een bericht sturen, een verzoekje sturen via de Radio Pros app.
1: Alsjeblieft. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Ja, dat ik wakker worden.
0: Voor de mensen die net wakker worden, blijf lekker liggen. Wat regent.
1: Ja. Alles openzetten.
0: Ja. En alles uit, behalve het licht.
1: Ja, voilà.

0: Het is onze bedoeling om jullie wakker te krijgen op deze regenachtige zaterdag.
1: Ja, doe maar, doe maar.
0: Ja, ik moet zeggen, het is wel een gezellige meezinger.
1: Deze ja, ja, zeker. Ja, ja. Wordt nog veel gedraaid trouwens op feestjes en parties. Ja, ja. Net zoals deze.
0: Dat is je radio maar een tikje harder.
1: Ja, ja.
0: Klok, je weet wel wat.
1: Ja, het zal wel zijn. We moeten ook wakker worden, Jan.
0: Ja, onze Chris die slaapt nog.
1: Ja, dat is de vroege vogel, hè. Zeg bedankt, Chris.
0: Goede François is dit, met Jovetta Rio.
1: Alsjeblieft.

0: Ja, was rustig aan meezingen, hè?
1: Ja, dat is om een beetje wakker te worden.
0: Misschien een toekomstige carrière of zo.
1: Nee. Been there, done that. Ja. Ik heb dat allemaal meegemaakt.
0: Ja, ik weet het wel, ja.
1: Ja, je weet het, hè.
0: Vroeger was je een groot artiest, hè?
1: Goh, ja, nu ben ik nog groot.
0: Nu nog groter.
1: Ja, groot en zeilingsgroot, ja.
0: Ja.
1: Voilà.
0: In de breedte, ja, moest ik van Chris zeggen, hè?
1: Ja, ik weet het. Chris mag alles zeggen, hè, de Chris.
0: Ah, de Chris mag alles zeggen.
1: Soms.
0: Oké, we hebben ons Molly, die is ook al wakker.
1: Goedemorgen, Jan Bakker en Johnny. Goedemorgen. Graag een plaatje van Frans Bauer op Rode Rozen vallen tranen. En dit voor jullie, Nancy en Jos, Sylvieke, Johan en Frida, Ronnie, mijn zus Marijke, Jacqueline en Daniela. En alle luisteraars een fijne zaterdag toegewenst en een dikke knuffel.
0: Een dikke knuffel, ja, die geven wij weer.
1: Voilà, allemaal lekker, hè. Ja, zeker.
0: Mensen mogen gaan bellen op 070 22 22 50. Natuurlijk ook via die Rijde Proza.
1: Alsjeblieft. Dit zijn de Vroege Vogels met Chris van Dijk.
0: Het is Frans Bauer. Op Rode Rozen vallen tranen. Het is precies een echte, hè, Chris.
1: Ja, ik zal zeggen.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.
5: Pros FM.
4: Ontbijtradio op zaterdag en zondag van 9 tot 12. Radio Pros.
6: Jouw groeten en verzoeken op de radio. Bel nu.
7: 070 222 250.
8: Vrijdag in de kroeg.

0: Echt amazing, hè?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Daar heeft het toch wel een duidelijke boodschap. We moeten van iedere dag profiteren.
2: Ja, dat is waar.
0: Dat is waar, hè?
2: Moet kunnen ook, hè, Jan?
1: Ja, ja, dat is waar.
2: Het is niet even gemakkelijk.
1: De mens moet nu weer langer gaan werken. Als ja, het pensioenstelsel even bekijken. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben.
2: Nee, het liefst niet.
1: Ho, ho, ho, ho. Ze hebben lekker een duivenkop.
2: Ze zijn echte meezingers vandaag, hè, Jan?
1: Ja.
2: Ja, ja.
1: Dit is Donna Summer.
2: Een goede lijst gekozen. Echt waar.
1: We gaan terug naar 79.
2: Ja.
1: Hot stuff.
2: Hot stuff. Allee, welkom.
1: Je mag je groeten en verzoeken steeds gaan aanvragen. Dat gebeurt via 070.
2: 22.
1: 22.
2: 50.
1: Aha. Via die Radio Prozet. Je kan ons een berichtje sturen. Een foto waar je ook ergens bent.
2: Ja, met een glasje wijn of zo, hè.
1: Ja,
2: via onze video.

0: Ja, hot stuff.
1: Ja, toen zat de power in deze dame.
0: Ja,
1: het
0: zal wel zijn.
1: Het 79 met hot stuff. Ik had mijn hoofdtelefoon wat helder gezet, maar was het niet goed voor mijn oortjes.
0: Dat is niet gemakkelijk, hè.
1: 070-22-22-50.
0: Absoluut. And we're going on and on and on hier op de radio.
1: Ja, je blijft maar draaien, hè.
0: We blijven doorgaan.
1: Excession.
0: Absoluut, ja.
1: Kom aan, die handjes de lucht in.
0: Ja, het lijkt hier wel een foute party, Jan.
1: Laat je gaan, maar.

0: ambiance.
1: Welkom ook hier bij je nationale zender met opgeschreven elastiek.
0: Zal ons, hè? Ambiance in de keten.
1: Johnny en Jan.
0: Ja.
1: Driemaal die armen omhoog. Driemaal door de knieën.
0: Ja.
1: Ja, one from Excision.
0: Alsjeblieft. Maar die Alice, wie is dat toch?
1: Wel zo'n hier tegen. Al 25 jaar.
0: Al 25 jaar.
1: Maar dat doet ze niks tegen, zeggen.
0: Ah, oké.
1: Ja, hier is hem.
0: Ah, voilà.

0: zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Jouw muziek, jouw radio.
4: Ontbijtradio

0: echte klassiekers. Ja, Jan Smit als een morgen is gekomen.
1: Ja, als een topper, hè. Als een topper.
0: Ja, een grote topper, als je het mij vraagt.
1: Ja, die was over het laatst nog in Denderleeuw.
0: Ja?
1: Bijna aan het verkopen, Jan Smit.
0: Ja.
1: In mijn gebuur.
0: Echt waar?
1: Ja, echt waar.
0: De Soul Sister.
1: Ja.

0: Mooi plaatje.
1: Ja, Soul Sister, de weet je hart. Ja, straks hadden we... Ja,
0: wat er niemand aan de lijn, dat was Gerrit, hè.
1: Ja, maar hij is verdwenen.
0: Ja, fijne natte zaterdag, Jan en Johnny. Graag een plaatje van Purple Disco Machine, All My Life. En dit voor jullie, Chris, ons Heidi, Peter, Emma, Ed, Ann, Johan, het Herzele, Marleen natuurlijk en iedereen die luistert. En vergeet hem vanwege Rafke Vermoezen.
1: Alsjeblieft, Rafke.
0: Ja, voilà. Purple Disco Machine en All My Life.

0: Eerst speciaal voor onze Raf.
1: Ja, dat melodietje trok een beetje op I Just Can't Get Enough. He, van die Pechkolle.
0: Ja, ja, ja. Ik heb daar gewoon zo'n Vlaamse versie op, maar die ga ik niet voorbereiden.
1: Nee, ja, ja, ja, ik snap het. Ik snap het. Klasse.
0: Als alles goed en meevalt, ja, hebben we momenteel onze Gerrit aan de lijn.
1: Ja.
0: Gerrit?
2: Hallo.
1: Goedemorgen. Oh, wow,
0: wow. Ik ben precies Danny Faber, iemand.
1: Goedemorgen. Goedemorgen, goed.
2: Ah, ja, ja, ik heb nog wel een geleerd, hè.
0: Ja, ja, ja. Ah. Je doet dat ook altijd, hè.
1: Ja.
2: Ja.
1: Je klinkt precies alsof je in de badkamer zit of zoiets, Gerrit.
2: Ja, dat klopt.
1: Zie, voilà.
0: Ah, zitten we samen met u onder de douche.
1: Of...
2: Dat gedeelte is al voorbij.
1: Ah, oké. Okay. Toch niet op de... Ja, oké, okay, nee.
0: Ja, op de radio.
1: Goedemorgen, Gerrit.
2: Goedemorgen, Jan en onze Johnny.
1: Zeg maar, jongen.
0: Hoe gaat het ermee, Gerrit?
2: Goed, joh.
1: Maar... En
2: ja, ja, goed,
1: hoe is het weer daar in Limburg?
2: De grote onweersbuien zijn voorlopig voorbij. Dus voor de zon zie ik nog niks, hè.
1: Nee.
0: Ja, die moeten wij ook gaan zoeken, eigenlijk. Ja.
1: Het is hier nog altijd donker gem in plaats van helder gem. Dus, ja.
2: Ja. Dat kan ik aan.
0: Heb je al veel regen gehad, Gerrit?
2: Wat lief?
0: Heb je daar al veel regen gehad?
2: Het is hier toch tamelijk uitgevallen, maar geen aardemboom of nee, dat was
0: nee. We hebben hier al van alles mee gehad. Donder en bliksem.
2: Het is toch nat genoeg geweest.
1: Ja, dat wel. Maar ja, ze spraken van zware hagelbollen en zo verder. Daar is me toch een beetje van gespaard gebleven, denk ik.
2: Ja, bij mijn nichtje is dat er wel uitgevallen.
1: Ah ja, toch. Ja, ja, ja.
0: Ja, op sommige plaatsen wel, op sommige plaatsen
1: niet. Ja, ja, dus...
0: Eigenlijk hadden ze dat wel gegeven.
1: Ja,
2: dat is ook te zien. Aan de kanten van het Leuvense weg is dat er wel uitgevallen.
1: Ja, dat is goed voor de Stella.
2: Dat is goed voor de Stella.
1: Ja, meer water, meer Stella. Ja, ja.
0: Ja, dat is ook waar. Ja.
1: Voilà.
2: Zo aan de eind.
0: Zeg, Gerrit, kan je de groeten doen?
2: Ja, ja, ik ga dat nog gauw doen. Maar ze biedt, moet ik alweer een keer een feestje gaan doen. Dus,
0: je moet gaan optreden.
2: Ik ben me volledig aan het klaarmaken.
1: Aan het maquilleren, hè? Ja, dat is het.
0: Ja, ja, ja.
2: Maquilleren, ja.
0: Is het een familiefeestje of is het een openbaar feestje?
2: Ik moet mijn lijntje nog trekken.
1: Ah ja, oké. Okay. Oei. Okay. Ja. Het zwarte lijntje dan, hoop ik toch.
2: Ja, een lijntje snuiven doen we niet.
1: Ja, oké, okay, dacht al. Nee. Dat is maar een grapje.
2: Daar doe ik niet aan mee.
1: Nee,
0: dat is best zo.
1: Dat is best.
2: Dus ik zal dan maar gewoon de groetjes doen.
0: Ja. Ja. Ja.
2: Dus, ja, de groetjes zijn van jullie.
1: Dank u wel.
2: Van jullie beiden, voor de vrouwen, en dat is dan Anja deze keer, en ons Heidi.
0: Ja, volgende keer kan ik iets anders hebben. Oh.
1: Ja, we gaan dat zo laten, hè.
0: Oei, dat is miserie als ik
2: kans kom. Ja, als ik van tijd zondags bel, dan moet ik voor helft zeggen.
1: Ja, dat is waar. Zeg, jij gaat dan maar als we straks hebben. Anja, het was maar een grapje, hoor.
0: Ja, dus...
1: Oei, dat is teken.
0: Komt niet al berichten midden.
1: Oh.
2: Nou,
0: voilà. Zeg maar, Gerrit.
2: En dan voor mijn eigen Lindakke.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Voor Johan en Frieda uit Herveren. Voor Celeste Vieke. Voor alle medewerkers van Radio Pros. Alle luisteraars en iedereen die aan het luisteren is. Een fijne zaterdag gewenst.
1: Prachtig.
0: Ja, dankjewel, Gerrit.
1: Dank u.
0: En je hebt toch wel een toepasselijke plaats gekozen, vind ik.
1: Ja.
2: Ja, daar dacht ik zo in één keer aan. Ik zeg, dat ga ik een keer vragen.
0: Want ik dacht, die gaat goede punten gaan scoren bij mijn vrouw. Hè. Want dat is een favoriete zanger van mijn vrouw.
1: Ah ja?
0: Ja.
1: Ah, oh.
2: En wel, ja, voor mij ook eigenlijk. Rob de Nijs.
0: Ja, toch? Ja, Rob de Nijs. Ja.
1: Ja.
0: Ik moet weer gaan.
2: Jullie bij mij de boven.
1: Ze gaan scoren, hè. Ja.
0: Ja,
1: goede punten halen, ja.
0: Gaan we draaien, Gerrit?
2: Ja. Voilà, dat was het eigenlijk.
0: Bedankt voor het bellen, Gerrit.
1: Gerritje, bedankt, jongen.
0: Dag.
2: Graag gedaan en tot de volgende keer.
1: Ja, en nog een fijne zaterdag.
0: Fijne weekend, man. Dag.
2: Ja, nog een fijne.
1: Zeg trouwens, Jan, je zoon is jarig, heb je mij verteld.
0: Wat lief?
1: Je zoon is jarig vandaag, zeg.
0: Ja, mijn zoon is jarig, ja.
1: Moet ik ook nog vermelden, hè.
0: Ja, ja, natuurlijk gaan we zeker en vast vermelden. Maar eerst gaan we goede punten gaan scoren. Dat is dringend nodig.
1: Paniek.
0: Ah, man, toch. Rob de Nijs.
1: Rob de Nijs.

0: Ja, we luisteren zeker. Dag en nacht soms. Rob de Nijs met het ritme van de regen. Ja. En we hebben nog iemand aan de lijn. Goedemorgen, morgen, morgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dag Marina.
2: Dag Jan.
1: Dag Marina.
0: En hoe gaat het mee?
2: Ah, wel tamelijk, ja.
0: Ja, ja, ja. Kun je het ook zo'n beetje vinden met dat weer, met die omslag?
2: Ja, maar ik kan er tegen zeker, tegen dat goed weer.
0: Aha, eindelijk.
1: Dat is zo raar, ik kon dat vroeger allemaal tegen, maar nu kan ik dat echt niet meer tegen. Dat is zo...
2: Kijk, Johnny.
1: Ja?
2: Ik ben bij Afraken en Aldi geweest, hè.
1: Ah, oké, okay. Ja. Het is waar, ze heeft er eens...
2: Ik heb gisteren onze brief gehad.
1: Ja?
2: Van Radio Proost. Dat was slutkaart, hè.
1: Ah, ja.
2: We hebben het allemaal al doorgestuurd.
1: Ja, het gaat snel, hè, nu?
2: Het is betaald en alles.
1: Ja, ja. Het gaat snel, nu. Zo moet dat zijn. Zo moet dat zijn.
2: Ja.
1: Voilà.
2: Ja.
0: En jij wil ook een plaat aanvragen? Je wil de groetjes doen?
2: Ja, zeker aan mijn man. Die maakt niet vergeten.
1: Nee, zeker niet. Nee. Zeker niet. De Rudy, hè? Ja,
2: de Rudy. En dan nog voor al mijn andere vrienden en vriendinnen.
1: Ja.
2: En dan voor jullie allemaal van Radio Proost.
1: Dank je wel.
2: Zeker voor u,
1: Johnny. Ja, maar dat is goed, meisje. Ik dank u wel, hoor. Maar voor onze Janneke.
2: Ja, maar die kan ik zo goed.
1: En zijn een zakdoek aan het zoeken.
3: Dan kan ik mijn traantjes niet.
1: Maar jongen, toch, het is allemaal goed.
2: Alles is wel goed, kom.
3: Het is een zware zaterdag.
2: Maar Jan kan ik zo goed nog niet van jullie.
1: Ja, maar dat is normaal. Dus,
2: ik ga wel een keer leren kennen,
1: Jan zit hier nogthans al 100 jaar ongeveer bij Radio Proost, denk ik.
0: Ja, dus, van de eerstelingen.
1: Ja, hij is een van de eerstelingen. Amai. Dus ja, ik ben een van de nakomelingen. Dus ja.
0: Ja.
1: Goed.
2: Ik zal wel een keer zien, zeker.
0: Ja, zeker.
1: Kom wel goed, Ja.
0: Kom wel
2: goed. Sonieke.
1: Ja?
2: En Jan, het is voor een plaatje van Anne-Christie van de Roos.
0: De Roos, dat gaan we zeker draaien. Goede keuze trouwens. Goede keuze.
2: Ja. Ik hoor dat graag van.
0: Ja, maar ik hoor het ook graag aan.
1: Dat is een heel mooi liedje. Ja.
0: Een heel mooi liedje. Ja. Gaan we zo meteen gaan draaien.
1: Voilà.
0: Ja. Ja.
1: Marina,
2: ja, Johnny en Jan.
0: Ja, bedankt voor de bellen.
1: Zij bedankt.
2: Ja, voor jullie. En een goede zaterdag nog voor jullie.
1: Zo, ja. Nog een goed weekend en bedankt, hè.
2: Ja, en een groetje van Heidi.
1: Zeker, ja.
2: Ja, oké.
1: We gaan dat zeker doen. Zeg bedankt, Marina.
2: Ja, zal ik
1: dag. Dag.
0: Zo eenvoudig is het. 070 22 22 50. Even opbellen. Ja. En maar je mag hier met ons praten. Ja. Hier in Ontbijtradio. Het is inmiddels 10 uur.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Het is 10 uur.
1: Ja.
0: Het eerste gedeelte zit erop.
1: Ja, boom.
0: Boom, boom, boom, boom. Ja, ze zijn daar, ze. Man.
4: Luister nu naar Radio Proost via radioproost.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Proost via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB Plus. Proost FM. Radio Proost. Jouw muziek. Jouw radio. Radio Proost activiteitenkalender.
5: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Proost zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
6: Waar zijn al die mooie jaren?
5: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue. Zondag 7 juni in Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
7: Met Proost FM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@
4: www.prosfm.be. Radio Pros. Pros. Ontbijtradio.

0: On branchoa idioot, ja, dat komt niet uit mij, want dat Johnny.
1: Nee. Maar dat is echt zo'n pareltje.
0: Ja, ja. Zo'n hit, echt een grote hit, waar je dag van vandaag toch niet meer aan denkt.
1: Compleet vergeten, echt waar. Ja.
0: Bill Baxter met Embrasse-moi, idiot. Daarnet moesten we een plaat gaan draaien.
1: Ja, en dat is er eentje voor Marina en voor Rudy.
0: Kijk eens, hoe prachtig.
1: Ja, de roos.
0: Ja. Ik had de eer trouwens haar laatste optreden te mogen bijwonen.
1: Ja, echt? Amai. Ja, je wordt er helemaal stil van.
0: Ja.

0: Ja, zo ik moet zeggen, ja. Ik heb je nog nooit zo stil geweten, man.
1: Ja, maar dat is... Ja, het is ook zo'n plaats die ze wil draaien op begrafenissen, onder andere.
0: Ja, het doet wat met de mens. Aan ja. Christy te horen,
1: je
0: fantastische
1: hebt er
0: muziek.
1: Iets speciaals mee, hè?
0: Ja, ja, ja. Maar aan Christy, ik heb haar laatst optreden mogen bijwonen.
1: Ja.
0: Ja, dat blijft gewoon in mensen geheugen.
1: Die zal ze ook wel...
0: Dat was begin de jaren 80. Vier dagen daarna.
1: Muisstil geweest, ja, we, denk ik,
0: was
1: in die zaal.
0: Ja. Maar goed, het is op mijn radio op zaterdag.
1: Ja, inderdaad. We gaan eens gas geven, zie. Ja!
0: Ja, wat dacht je van deze, jongens?
1: Een goed vuifje in Borglombeek, hè?
0: Ja, het zijn maar simpele jongens. The Simple Minds.
1: Ja, and don't you forget about me.
0: Zo is het. Maar niet vergeten, hè?
1: Niet vergeten, hè, jongens.

0: The Simple Minds met Don't You Forget About Me. Ja, je mag ons altijd bellen op 070-22-2250 voor jouw groeten en verzoeken. Onze John is momenteel aan de telefoon.
1: This is Mambo number 5.
0: Lou Bega.

0: Ja, ist das schon so ein Doktor, der das Studio? Ja, vind ik ook wel een fantastische plaats.
1: Ja, dat
0: Johnny, eigenlijk sta ik aan de grond genageld, want de mensen die gaan zelf helpen mee zoeken.
2: Ja, ik vind dat fantastisch. Ja, ja echt waar.
0: Echt van die vergeten hits.
2: Ja, komen
0: ze boven halen. Gaan we straks over hebben.
2: Ja.
0: In elk geval, Chriske, bedankt ook al voor te bellen.
2: Ja, zeker.
0: We hebben nog een plaat binnengekregen via de Radio Pros app.
2: Ja, goedemorgen Jan en Johnny. Graag Brenda Lee met Sweet Nothings. Dit voor jullie, Molly, Chris, Raf, Ed en Ann, Harry, Peter en Els en alle luisteraars de groetjes uit Bornem vanwege Nancy en Jos.
0: Dit is Brenda Lee.
2: Alsjeblieft.

0: Eerst met een bril opzetten, anders zien jullie wat ik zeg.
1: Ja?
0: Brenda Lee met Sweet Nothing.
1: Ja, Janneke, ja, sorry ja, jongen. Ik zie het allemaal. Hè.
0: Ja, we hebben bezoek gekregen van Ron van Dijk. Hè.
1: Ja, van Dijk, ja.
0: Fantastisch hem nog eens terug te zien.
1: Zal wel zijn.
0: Zeg, dat is ook een vergeten pareltje.
1: Ja, ja, ja, ja. Je bent vandaag in de pareltjesdag precies.
0: In de pareltjesdag, ja.
1: De pareltjesdag, hè.
0: Ja, ja. Ik blink nogal, hè.
1: Ja, blinken, jongen. Blinken.
0: 070-22-2250. Je kan je groeten aanvragen hier bij Radio Bros.
1: Of ook via onze video, onze app natuurlijk. Het kan.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.

0: Ja, dat vragen wij ons ook altijd af. Hè. Waar zijn die mooie jaren?
1: Die zijn verdwenen.
0: Ja, ja. Toen we nog mooi en sexy waren. Nu alleen nog maar sexy.
1: Ja, jij toch.
0: Ja, dankjewel.
1: Van mij gaan we zwijgen.
0: Ja, ja, dat gaan we doen.
1: Volgende plaat.
0: Dan niet erover.
1: Volgende plaat. Valasse.
0: Amai.
1: Ja, ja, sorry. Hè. Mm-hmm. Dat is er eentje voor Chris uit Turnhout. Voor al mijn vrienden van Pros en voor iedereen die ik ken. En heeft er mooi uitgekozen.
0: Ja, dat is ook zo'n fantastische.
1: Sabrina, hè.
0: Ik ga ze even laten horen.
2: Boys.
0: Boys.
1: Alsjeblieft.
0: Oh. Meisjes.
1: Ja, ja. Girls.

0: Boys.
1: Dat is echt niet te doen. Ik word hier doorgetrokken als simulator.
0: Ja, ik ook al. Dus ja, het is goed. Ja, ik heb pijn aan mijn hand.
1: Pijn, en je hebt niet geslapen?
0: Ja, ik heb niet geslapen.
1: Dat is een doordenkertje.
0: Een doordenkertje, ja. Het zal wel zijn. Oei.
1: Ja, daar gaat de telefoon weer.
0: Daar gaat de telefoon.
1: Goedemorgen, Ann.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Blijkbaar hebben we niemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ah, daar bent u. Was u weg van de telefoon, Ann?
2: Ja, even.
1: Even,
2: jullie, ja. jullie mogen een plaatje kiezen.
1: Ja.
2: En dat is voor...
1: Zeg Peter, maar, hè. Ja.
2: Els, Emma, voor Julian, voor Johnny, voor Eddy, voor Marijke.
3: Ja. En... Die geeft Johnny dus.
2: Haar zus.
1: Ja.
2: Dan voor... Rapke.
1: Mm-hmm.
3: Ja, zeg maar.
2: Voor net.
1: Ja.
2: En alle anderen die ik vergeten ben, hè.
1: Ja. Dat is een hele lijst, Anneke.
3: Amen.
1: Hey, wat ga je vandaag van het weekend nog doen, dan?
2: Vanmiddag naar het schoolfeest.
1: Ja, ah, naar het schoolfeest. Ja, dat is her en der nu tegenwoordig. Hey, overal die schoolfeesten.
2: Ja.
1: We gaan daar zoiets voor u draaien, Anneke. Dat is goed. We doen de groetjes daarnet.
3: Bedankt, hè.
2: Ja, die is naar Eldergem.
1: Ah, naar Eldergem, ja.
2: Die is gaan winkelen met Emma, Els en Emma.
1: Ah, zo, ja, dat moet ook gebeuren, hè. En ze laat wel horen in de auto.
0: Ja, schiet maar in de portemonnee, hè. Schiet maar in de portemonnee. Ja, geef maar gas.
2: Ja, nee. De portemonnee is leeg.
1: Is leeg. Portemonnee is leeg. Ah, we gaan een keer even naar de mijne kijken. Ik denk dat we in hetzelfde schuitje zitten.
0: Ja. De mijne zit vol. Ja. Papier in.
2: Zit niet vol?
1: Ja, papier.
2: Ja, dat
1: is een beetje een smokkelaar.
0: Ja, een smokkelaar. Ja.
1: Bedankt dan voor bellen.
2: Graag gedaan.
1: Dag.
0: Zeg, bedankt, hè.
1: Ja. Het is toch wel gezellig zo'n babbel te slagen met de mensen.
0: Zou wel zijn.
1: Ja, ze kunnen ons bellen op 070 22 22 50. Je hebt ondertussen al een paar telefoons. Gaan we zo meteen afwerken.
0: Ja.
1: We hebben de Duitswies klaarstaan.
0: Dat zal voor de net van Bever zijn, hè.
1: Weet je, als je momenteel in de auto zit.
0: Wakker worden.
1: Ja, zet die radio maar keihard.
0: Ja.
1: Gooi dat winkeldingen maar door de venster.
0: Ja.
1: Want hier zijn de Die Streets.
0: Sultans of...

0: prachtig gitaarwerk. Ja. Dat waren toen nog echte instrumenten.
1: Ja, dat zou wel zijn.
0: Ja, tegenwoordig neemt de computer erover.
1: Ja, ja, ja, ja. De oude groep Toast, hè.
0: Ja, daar is Sweet. Ja.
1: De William, hè. De William, ja. De William Jans.
0: Ja, gaan we straks eens draaien.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik ga terug naar 78 met de Sultans of Swing.
1: Ja. Nu gaan we een heel andere kant op swingen, want we hebben de groetjes gekregen van Frida en Johan uit Herzelen. Dag Jan en Johnny. Graag een schlagerplaat, origineel van Klaus und Klaus. De Noordzee Koester.
0: Ja, amai. Noordzee Koester.
1: Koester, ja. Ja. Uit 84. En dit plaatje voor jullie, Molly en Marijke, Sylvieke, Raf, Gerrit en Linda, Rudolf en Anja, Franske en vrouw DJ Luc en Anne, Daniela, het Prost-team en alle luisteraars een fijne zaterdag toegewenst. Vanwege Johan en Frida.
0: Groetjes terug aan Johan en Frida. Ja, ja. Ja. We gaan even naar de Beenhouwer.
1: Ah ja?
0: Ja, het is een slagerplaat, hè?
1: Ah, het is een slagerplaat. Voor mij 10 kilo gekapt, alstublieft. Ja, ja. Ik ga spaghetti maken vandaag.
0: Ga spaghetti maken?
1: Ja, voilà, het is dat.
0: Ben ik uitgenodigd?
1: Tuurlijk.
0: Voilà, zeg.
1: Altijd welkom, hè, Janneke.
0: Het is weer geregeld.
1: Allee, het is opgelost.
0: Klaus om Klaus, der Noordzeekusten.
1: Jawel.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be. Welkom bij ProfM,
3: de muziek waar je van houdt.
4: Online en op FM.
5: Bij het radio.

0: Ja, mama.
1: Ria. Maria.
0: Soms moet je nog wel zoeken achter de muziek.
1: Dat zal wel zijn, jongen. Ja.
0: Ritchie en Poveri.
1: Ja.
0: We gaan aan het einde van het tweede gedeelte. Het gaat vlug mee, hè, Johnny,
1: het
0: vandaag.
1: Gaat, heel snel.
0: Hoe was er ondertussen?
1: Ja, zeker. Het zal wel zijn.
0: Ja, mensen kunnen nog steeds bellen.
1: Ja. 070 22 22 50.
0: Ja, die wil ik niet missen.
1: Ja, is het echt?
0: Ja.
1: Ga je dat tonen ook?
0: Nee.
1: Yes, sir.
0: Nee.
1: I can boogie. Ik wil dat wel eens zien, hè, Jan. Dat kan
0: het niet. Hè.
1: Is het echt?
0: Nee, dat kan niet. Baccara met Yes Sir, I Can Boogie.
1: Ja.
0: Je kan ons een bericht sturen via de Radio Pros app.
1: Ja.
0: Wil je goed zijn verzoeken doen?
1: Kan, allemaal via onze video. Ja, of gewoon eens bellen. Dan kunnen we een praatje maken.
0: Ja, want ze kunnen ons ook bekijken. Hè.
1: Ja, oei.
0: Ja, dat is
1: het ergste.
0: Dat is een andere zaak.
1: Oh, jee.

0: Ja, laat de zon schijnen, Johnny, alsjeblieft. Ja,
1: ik was maar aan het meeneurien, niet aan het meezingen.
0: Ja, jij noemt dat neurien.
1: Ja.
0: Dat wil ik je niet horen zingen.
1: Bakker met
0: Jesser Heikenboogie.
1: Yes.
0: We moeten heel diep terug de tijd... Ja, daar gaat de telefoon mee.
1: Daar gaat de telefoon. Ja. Wat zullen we doen? Wat zullen we drinken?
0: We gaan deze laten draaien. Dat is speciaal voor Eddie.
1: Ja, Eddie uit Assen, die vroeg een plaat aan. Van Joey Stivo en The Shape I'm In, alstublieft.

0: Shape on In, we gingen terug de tijd in op aanvraag van Eddie. We hoorden Johnny Restvivo.
1: Amai, dat is een Johnny, hè. Ja, ja. Dat is een rare jongen, hè. Het was een mooi plaatje, maar uit 57 al.
0: Ja, het is een ouwertje.
1: Kan tellen, hè, man.
0: We gaan dit gedeelte van ontbijtraden gewoon afsluiten. Je mag nog steeds bellen ondertussen.
1: Ja, 070-22-2250.
0: Alsjeblieft.
1: Wordt nog
0: met
1: mooi gezien.
0: Met Groen Racing.
1: Amai, ik zal mijn gitaar maar boven halen. Hopla.

0: Jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek, jouw radio.
6: Ontbijtradio.

0: Ja, ik moet zeggen, je was daarnet zoveel complimenten aan mij aan het geven dat ik het uur verloren was.
1: Ja, je werd helemaal...
0: Ik was helemaal van de slag. Naar het schijnt zou ik 7:07 gezegd.
1: Ja. Maar we gaan daar nog eens er beginnen.
0: Ja, dus dubbele tijdsmelding nu. Het is 11:11.
1: 11:11.
0: Ja, behalve als ze via internet luisteren, is het strakjes een minuut later.
1: Ja, oké. Okay. Ja,
0: dus... Ja. We gaan het niet ingewikkeld maken.
1: Het is ingewikkeld.
0: Bill Collins.
1: Bill Collins.
0: Ja.
1: In Hurry Love.

0: En dan zegt waar, you can't hurry love, want dan zijn we verloren als je dat te vlug doet. Hè? Nee, just, hè?
1: Ja, je hebt ervaring mee.
0: Ja, nee, ik bedoel, ja, ze zeggen dat zo... altijd. Ah, ah, ja. Ze zeggen dat altijd. Ja, jij hebt de grootste ervaring. Je bent al lang getrouwd, hè?
1: Ja, lang getrouwd, ja.
0: Dat is waar. Hè, Jan?
1: Dat is een hele tijd, ja.
0: Dat is toch al een hele tijd, hè?
1: Ja, dacht aan een contract
0: durf
1: van...
0: Durf je het niet zeggen, of wat?
1: Nee, ik dacht aan een contract van 6 maanden.
0: Oh, oh, oh, ja, ja. Die gaat het terug moeten goedmaken met een liedje van Rob de Nijs.
1: Ja, straks gaan we Rob de Nijs spelen.
0: Goed, we hebben een plaat te draaien. Goedemorgen, Johnny en Jan. Graag zag ik Willy Sommers. Je moet horen met Aperolke. En dat doe ik de groetjes aan Adriaan Pauls, dat is mijn moeder. Aan Heidi en iedereen die meeluistert naar Radio Pros. Zonnige groeten uit de Haan van Chantal en Eddy. En die gaan zo meteen beginnen aan hun aperolletje, denk ik.
1: Aperolletje, ja. Hier is hij, Willy Sommers.
0: School, alstublieft.
1: In een bijtradio.
0: Ja. Straks horen we nog Rob de Nijs. Daar ben ik zeker van.
1: Ja, ik meen dat niet zo zoetje.
2: Mensen, vandaag wordt het mijn dag.

0: Voulons un sondage, wel Tom.
1: Ja, ja.
0: En tof.
1: En tof.
0: Ja, tof.
1: En klaar voor een aperolletje.
0: Wie soms met een aperolletje?
1: Ja, zal wel zijn. Naar het mooie jaar 67.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
2: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
1: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
2: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
1: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
2: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
3: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen en bel 0475 817 608.
0: Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Ja! Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.
4: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8, regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven.
5: Pros FM.
6: Onderbijtradio.
7: Radio Pros.

0: Village People met YMCA. Was je al meezingen, Kevin?
1: Absoluut.
0: Ik had het
1: precies...
0: Goedemorgen, Jan. Jij bent precies vroeg wakker vandaag.
1: Ik ben redelijk vroeg wakker, ja, inderdaad.
0: En toch ben je zo optimistisch, dus goed uitgeslapen.
2: Optimistisch, hè?
1: Wel, ik moet zeggen, als het goed weer is, dan is de mens automatisch optimistisch.
0: Je auto is hier zo'n klein beetje betrokken, toch? Een klein beetje regen.
2: Ja, een beetje. Ja,
1: het is een heel ander weer of dat was eigenlijk. Hè.
0: Ja, dat is waar.
2: Zal wel zijn.
0: Maar ja, misschien zijn we toch een keer van die warmte nu vanaf en mensen beter kunnen gaan slapen.
1: Ja, wel. Voor mij moet het ook niet zo warm zijn eigenlijk. Nee. Voor mij moet het ook niet zo warm zijn.
0: Ja, dat is waar.
2: Dat is niet nodig, dat is te warm.
1: Ja. Inderdaad.
2: Kunnen we nou niet slapen?
1: Inderdaad.
0: Dan kan hij niet slapen en doen ze handen pijn.
2: Ja. Doe dat.
0: Kevin, je wil niet geloven, man. Ik zit hier vandaag met een artiest tegen mij. Dat is
2: mijn artiest, amai.
1: Ja. Met een artiest?
0: Ja, de Johnny Johnson. Ja.
2: Ja. We wonen alle twee in Iedergem, dus ja.
0: Dat is met een kerel, zijn man.
1: Inderdaad.
2: Ja, maar van Iedergem niet onderschatten, hè. Ja, van Iedergem niet onderschatten, hè. Kevin, je weet het, hè.
1: Nee, inderdaad. Mm-hmm. Want gaan we het vlak tegen Schoondragen, weet je, hè.
2: Ja, toch niet ver van, ja. Toch niet
1: nee,
2: zo ver van.
1: Inderdaad.
0: Jij wil de groeten doen, Kevin. Zeg het eens, man.
1: Ja. Dus Ayan Bakker en Johnny Johnson uiteraard.
2: Dank je wel. Dank u.
0: Het geluk dat je ons niet vergeten zijn, dan de micro ging kapot.
1: Inderdaad.
2: Ja.
1: Mijn tante en mijn onkel en mijn nicht uiteraard. Want dit momenteel Jan, in Spanje kun je dat aan het luisteren zijn.
2: Ah, hola.
0: Oef.
2: Hola, in Spanje.
1: Inderdaad. Dus ook voor Katrien en Amber uiteraard.
0: Ja.
1: Voor Peter Schepers uiteraard.
0: Mm-hmm.
1: En voor iedereen van Radio Plus uiteraard.
0: Dankjewel.
2: Ja.
1: Ook voor Anne en Ed van Bever niet te vergeten.
0: Mm-hmm.
1: Ja, en alle mensen van Radio Plus uiteraard. Hè.
0: Ja.
2: Ik denk dat Kevin zondags altijd veel slaapt. Zondags horen wij hem nooit, hè.
0: Nee?
2: Op de radio, Kevin.
1: Nee, eigenlijk zeer weinig. Maar dat is gewoon dat ik ga... Die komt naar mijn oma al bezoeken.
2: Dat is belangrijk.
0: Dat moet ook gebeuren.
2: Zeker.
1: Zondag is voor mij eigenlijk familiedag en zo.
0: Ik vind het fantastisch dat je dat wel zaterdag luistert. Ja, zondag niet luistert, dat is een andere man. Dat is een andere man.
2: Ja. Ja, oké. Okay. Nee, het is goed. Okay. Dat is allemaal goed.
1: Maar als ik thuis ben of zo, probeer ik wel te luisteren.
2: Ja, jong, dat is goed. Okay,
0: tof,
1: Kevin. Maar ik zeg dat altijd tegen Peter, wat kan ik je bellen, maar het komt er eigenlijk niet van.
2: Dus dat zal nog wel een keer lukken. Ja,
0: vroeg
2: dat is geen probleem.
0: Vroeg
2: of laat komt dat wel goed.
1: Ja. Dus nee, dat weet ik. Zeg maar, dus ik, waar was ik eigenlijk? Dus,
2: je had een plaat aangevraagd ook, hè?
1: Voor alle mensen van Radio Pros en uiteraard voor Anne en het van Bevers.
0: Ja.
1: En ik had graag Ritmo de la Noche aangevraagd.
2: Hola, swingende plaat. Jabla.
0: Je mag ze gaan aankondigen, Kevin.
1: Mensen kunnen ons bellen op 070-22-22-50. Kunnen luisteren op 88.
0: Ja, dat is ook waar. 8
1: kunnen ze luisteren.
0: Ja.
1: En ze kunnen ook luisteren via DAB Plus, uiteraard. En ze kunnen kijken en luisteren op
2: eigen.
1: Kijken op eigen. Uiteraard.
2: Op eigen is het wel goed gezegd. Echt waar.
1: Op radioprost.be.
2: Ja.
1: En natuurlijk kunnen ze ook luisteren via de app. Uiteraard kunnen ze daar ook plaatjes aanvragen.
0: Ja, tuurlijk.
1: En ik ben graag volgende week terug bij hier bij Radio Prost. En hier is Ritmo de la Noche.
2: De Marca. Alsjeblieft. Dag.
0: Fantastische kerel.
2: Superkerel. Hij heeft een mooie plaat gekozen deze keer.
0: Ja, mooi. Lorca met Ritmo de la Noche.

0: Toch wel een fantastische opname. Onze Kevin heeft dan gevraagd. Lorca met Ritmo de la Noche.
1: Absoluut. En ik moet zeggen, Erik van der Hoeven, die ging terug eens de tijd in.
0: De tijd in, we gaan terug de tijd in.
1: Ja, Erik van der Hoeven heeft meer een vroeg een plaat aan van Tom Jones en Delilah.

0: Ja, eigenlijk is het waar, hij is nog zo'n muziek van het kippenvel van te krijgen.
1: Ja, ja, ja. Ja, ik heb ook de eer gehad om die eens live bezig te zien. In Engeland.
0: In Engeland, ja.
1: Ja, ja, ja, het was... Oh, jongen, wat een stem.
0: Tom Jones met die Laila.
1: Ja. En dat is op mij, of wat?
0: Ja. Ken hem nog van vroeger.
1: Ja, de Stranger Jamalteke.
0: De schelen van de Linden.
1: Ja, ja.
0: Was het een pompier?
1: Was het een pompier.

toen ik daar zo stilletjes en alleen aan de stoel stond, hoorde ik ineens... Ah wel, wil je dan me doorremmen? En daar stond de Jean-Peter en de pastoor en meneer dokter. En de Jean-Peter die zei... Miljarden, had hij van mij dat weet dat je weer terug zie, stiek ze van hier om kot in brand. En de dokter zei... En had hij van mij het weet, gooit zijn klooster haar kap overdag. En de pastoor zei... Mijn maat heeft het precies al geroken. En zeder komt zelf. Zeder is wie is allemaal bij, hè. Paula en Rosa. En niet mijn lie.

0: Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons. In samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand

0: kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.
2: Bros FM, de muziek waar je van houdt. Ontdek de

0: Ja, ga jij dat eens proberen, Johnny?
1: Nee, absoluut niet.
2: Oh, ja, ik ben een Boston.
0: Ja, ja, merk het. Zangeres zonder naam met Mexico.
1: Jawel. We hebben nog een plaat te draaien. Dat is er eentje voor Marta de Smet, ook uit Meren. En hij vroeg de prachtige plaat.
0: Dat is prachtig, ja.
1: Van Piet Veerman uit Volendam. En Sailing Home. Ja, mooi.

0: En dus blijft genieten, Piet Veerman. Het
1: ja, we zitten precies op een zeilboot, hè?
0: Ja, kapitein.
1: Ja, captain.
0: Voilà. Goed, Johnny, onze tijd zit op. We moeten nog één plaats gaan draaien, maar we gaan afscheid nemen. Want ja, Jempy die zit momenteel klaar voor zijn programma aan te brengen. Ja. Het gaat een fantastisch programma worden. Ja, ik heb het al gehoord.
1: Ik heb ook al stukken gehoord, maar dat gaat interessant worden.
0: Ja, ja. Zeker vast luisteren. Ja. Maar eerst nog een verzoekje.
1: Ja, dag Jan en Johnny. Wil je een plaatje draaien van Billy Vaughan en dat met de Wheels? En dit voor de... Wacht, ik ga even kijken. Voor de... Lars Lievens, die vandaag jarig is. Zijn Meter en Peter wensen hem een dikke proficiat met zijn verjaardag. Mm-hmm. Vanwege José Buysse uit Sint-Liebesoutem.
0: Ja, Billy Vaughan werd er dus aangevraagd.
1: Ja.
0: Dank u wel, Johnny. Tot de volgende keer.
1: Graag gedaan, Janneke. Graag gedaan.
0: Mij hoor je terug met de Vlaamse hitparade.
1: Ja.
0: In normale omstandigheden.
1: En mij

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Steeds meer jongeren in Antwerpen plegen zware feiten, zoals poging tot moord, doodslag en onopzettelijk doden. Het Antwerpse jeugdparket registreerde vorig jaar 65 PV's, dat is een record en ook het hoogste aantal van het land. Jongeren die spijbelen lopen meer risico om in het criminele milieu te belanden, dat zegt jeugdadvocaat Chantal van den Bossen.
2: Ze schuimen de straat af, ze komen in contact met foute vrienden. En op dat moment is het natuurlijk gemakkelijker om terecht te komen in een verkeerde groep, wat dat dan tot gevolg heeft dat ze soms dan wel feiten plegen. Daarom is het ook zo belangrijk dat de school mee aan preventie doet, dat ze nakijken dat er spijbelcontracten zijn en dergelijke meer, om juist te vermijden dat de gasten op straat rondhangen.
1: Er worden ook wel gewoon meer aangiftes gedaan. En door de vele camera's in de straten is de pakkans ook groter. De luchthaven van München in Duitsland is vanochtend een tijd lang volledig stilgelegd nadat piloten mogelijk een verdachte drone hadden opgemerkt. Beide start- en landingsbanen werden gesloten. De politie heeft de omgeving onderzocht. Er werden geen drones gevonden en na een uurtje kon het vliegverkeer weer hervatten. Het Israëlische leger roept inwoners van Zuid-Libanon opnieuw op om te evacueren, omdat het nieuwe luchtaanvallen gaat uitvoeren op doelwitten van de pro-Iraanse militie Hezbollah. Er geldt nochtans een staakt het vuren, maar zowel Israël als Hezbollah blijven het schenden. Gisteren vielen er nog 11 doden in Libanon bij Israëlische aanvallen op 30 plaatsen. De Amerikaanse president Donald Trump is gezond, maar hij moet wel vermageren. Dat blijkt uit zijn laatste medisch onderzoek. De resultaten daarvan zijn vrijgegeven, omdat veel Amerikanen twijfelen aan de fysieke en mentale gezondheid van hun president. Maar hij zou dus in uitstekende gezondheid zijn. De artsen raden hem wel aan om gezonder te eten en meer te bewegen. En het zijn dit weekend opnieuw de archeologiedagen in Vlaanderen. Meer dan 150 sites en musea zijn open, vaak met een interactief programma. Ook voor kinderen en jongeren. Je hoort Benedikt Heligeer van de organisatie.
3: Het is echt een unieke kans om archeologie van dichtbij te ontdekken en zelf te ervaren. Heel wat activiteiten kan je zelf aan de slag gaan als archeoloog. En willen we iedereen laten kennismaken met het verleden onder onze voeten en het draagvlak van die boeiende wetenschap dat archeologie is vergroten.
1: Het volledige programma vind je op www.archeologiedagen.be. De voorbije edities lokten de archeologiedagen tot 20.000 bezoekers. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: Pros, goedemiddag.
5: Pros Radio.
6: Het klinkt
7: en het zingt misschien anders.
8: Middagradio.

naar 1967 met Big O' Roy Orbison, Blue Blue Day, om deze middag radio te beginnen. Goedemiddag allemaal, welkom hier bij Radio Pros 88.8 voor Vlaamse Ardennen, maar ook DAB Plus natuurlijk en via de livestream radiopros.be. Dankjewel aan Jan Bakker en onze Johnny natuurlijk voor de afgelopen drie uurtjes bij het radio. Ik ben tot 2 uur bij jullie met de weerupdate en we gaan een hitparade van dichterbij bekijken. We gaan naar 31 mei 1997. Daar eens gaan kijken wat de hoogste nieuwkomer was, de sterkste stijger, grootste verliezer en de nummer 1. En zoals je mij kent, heb ik ook wel een paar nieuwe dingen mee, zoals een nieuwe Barbara Dex. Back to you, goedemiddag.

0: The Chain Reaction. Het was even terug in de jaren 80 met Diana Ross. En leuk om terug te horen natuurlijk op zaterdagmiddag met het zonnetje erbij, maar ook nog wel wat bewolking. En het kan vanavond weer gaan keren. Meer erover straks natuurlijk in onze weerupdate die we brengen zo rond 1:30. Straks heb ik een verhaaltje over een flitsfoto en een dame in Duitsland. Dat is voor verderop in dat programma. Maar dit is een nieuwe van Meteor nu hier bij Pros met Nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
4: Bos FM.
5: De muziek waar jij van houdt.
6: Middagradio.
7: U luistert naar Jampie van Vlaanderen.

Wel, ik hoop dat jullie dat massaal aan het doen zijn momenteel, luisteren naar de radio. En naar Radio Pros op 88.8. Dit waren de Dolly Dots uit de jaren 80. En radio, fijn dat je erbij bent. Het is zaterdagmiddag. Dit is de middagradio tot 2 uur. En dan komt Arnold de Nijs eraan natuurlijk met zijn Studio NL. Net voor de reclame Meteor met de nieuwe single Nooduitgang. We gaan even het Franse chanson gaan opzoeken met deze van Alain Delorme. Je rêve souvent d'une femme.

Met René Vroger gingen we terug naar de jaren 90. Just Say Hello. En net daarvoor, wel, dan kon je nog even genieten van Je rêve souvent d'une femme, Alain Delorme. Het is net 1:30. Tijd dus voor onze supertip hier bij Radio Pros. Radio Pros, supertip van de week. En dat is Danny de Rover. Waar zijn al die mooie jaren?

Gisteren was Mel B jarig van de Spice Girls. Hè. Melanie Bronze is er gisteren 51 geworden, want geboren op 29 mei 1975. Who do you think you are in deze middagradio hier bij Radio Pros. We gaan even naar dat berichtje over die flitsfoto van een vrouw in Duitsland. Want een flitsfoto van een vrouw met een rollator die gaat viraal. De snelste oma van Duitsland. Een vrouw met een rollator zorgt in Duitsland voor heel wat hilariteit op sociale media na een opmerkelijke flitsfoto. Wat gebeurt er wel? De kranige dame wordt er omgedoopt op de snelste oma van Duitsland. En dat gebeurde in de Duitse deelstaat Noord-Rijn-Westfalen in een snelheidscontrole van een zone 30 toen de agenten de beelden bekeken. Dan konden ze hun ogen niet geloven. Een dame komt in beeld bij een foto met haar rollator. En ze wandelt rustig over straat, maar volgens de flitser deed ze dat aan 42 km per uur. Ja, in eerste instantie leek het alsof de dame een nieuw snelheidsrecord voor rollators had gevestigd, maar dat was wel niet zo, grapte de politie. Het was namelijk een bestelwagen die te snel door die 30-zone reed. En de chauffeur van die bestelwagen die heeft wel geluk, want de dame met haar rollator komt net in beeld voor de nummerplaat van die bestelwagen. En daardoor ontsnapt de chauffeur natuurlijk aan een boete. Voilà, en zo werd zij dus de snelste oma. Je moet maar eens gaan kijken. Je vindt het bericht op hln.be. En dan gaan wij nu naar het hitverleden. Naar die hitparade van 31 mei. We zijn vandaag 30 mei, dus hetzelfde weekend in 1997. En we gingen op zoek naar de hoogste nieuwkomer die we terugvonden op plaats 22. Eentje van bij ons heeft ook net een nieuwe song uit. Dana Winner. Ze kwam nieuw binnen op 22 in de hitparade van toen, de top 50 van toen, met deze zwoele zomer.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeitang.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Jouw muziek, jouw radio.
5: Middagradio.

Een van die 90s hit, Two Times van Ann Lee. Enige eenmalige groot hit die ze scoorde. Maar het is wel eentje dat een blijver is. Want op feestjes mag je hem ook opleggen. Dan heb je wel gegarandeerd volk op je dansvloer. Tijd voor een nieuwe song weer van onze West-Vlaamse kapper Yannick Bovy. En dat was al even geleden onze West-Vlaamse crooner Yannick Bovy. En Faithful Friend.

Naar het midden van de 70s met deze Afrik Simone aan het einde van het eerste uurtje al van onze middagradio hier bij Pros. Afrik Simone en de hit Ramaya. We gaan nog eens even naar de hitparade van toen al voor mensen af te ronden. We gaan kijken naar de sterste stijger. Wel in een tweede week notering is dat 19 plaatsen winst. Een weekje eerder binnengekomen op 25. En meteen doorgestoten naar de top 10. Naar de nummer 6. 19 plaatsen winst voor Katrina and the Waves. Kwamen uiteraard uit het Eurovisie Songfestival met Love Shine Light. Tot straks voor deel 2 van deze middagradio.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
0: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Radio Pros, laat je nooit meer los.
6: Op zoek naar de beste muziek? Dan moet je bij ons zijn. Dit is 100% Weekend.
7: Radio Pros, middagradio.
8: Gempie van Vlaanderen.

We zijn begonnen aan het tweede uurtje van deze middagradio op zaterdagmiddag 30 mei hier bij Radio Pros met Gary Rafferty en de Baker Street. Nog eens leuk om terug te horen. Wat zit er nog in die tweede uurtje? Wel, we moeten nog even naar die hitparade van toen, hè. 31 mei 1997, op zoek naar de grootste verliezer.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem.

Never Let Us Slip Away van Andrew Gold. We gingen nog even naar de 70s. Het is 16 over 1 op zaterdagmiddag hier bij Pros in de Middagradio. Via de 88.8 voor de Vlaamse Ardennen, DAB Plus, Vlaams Brabant, maar ook via de stream radiopros.be. En we tellen ook verder af natuurlijk, niet alleen in die hitparade waar we straks nog de grootste verliezen gaan draaien en de nummer 1, maar we tellen ook af naar het begin van het WK. Dat gaat er nu zeer snel aankomen, hè, want we gaan maandag juni in. En binnen een goede anderhalve week ongeveer denk ik dat het is dat het gaat beginnen. Nu nog een nieuwe song richting de reclame in onze eigen moedertaal. Want dit is PC Brown met zijn nieuwe. Een covertje van Saturday Night at the Movies. Zaterdagnacht.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
2: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Eindhoven.
3: Pros FM.
4: Middagradio.
5: Jampie van Vlaanderen.

Voor deze postklassieker gingen we terug naar 1969. De band uit Volendam, The Cats en Marianne, hier bij Radio Pros in de middagradio. Nog tot 2 uur, dat is nog een goed half uurtje te gaan, nog net iets meer. Zometeen zijn we toe aan de weerupdate. Maar nu nog even terug naar het coronajaar 2020. Toen we allemaal opgesloten zaten, was er dit leuk nummertje. En daar zag je dan heel wat filmpjes over komen op de sociale media. We hebben het over de Jerusalem.

0: De doorbraak hit natuurlijk voor Kim Wilde in de jaren 80. The Kids in America. Het is 1 minuut over 1:30, dus tijd voor dit.
1: Het weerbericht.
0: De weerupdate, laat ons daar even naar kijken. Wel, deze namiddag is het gedeeltelijk bewolkt, op de meeste plaatsen ook wel droog. Lokaal kan er echter nog een onweer tot ontwikkeling komen. De kans hierop is het grootste van het centrum tot het zuidoosten van het land. Het onweer kan dan fel zijn met heel wat neerslag op korte termijn en gepaard gaan met hagel en felle windstoten. Temperaturen, ja, die zijn toch vrij aardig hoor. Die schommelen op dit moment in het binnenland tussen 25 en 30 graden bij een zwakke tot matige en veranderlijke wind. Aan zee wordt het dan niet warmer dan 23 graden bij een matige zeebries uit noord-noordoost. Vanavond en vannacht trekken regen- en onweersbuien vanuit Frankrijk over het land. Vooral het centrum en het zuidoost van het land zal er lokaal zeer zwaar onweer mogelijk zijn, met kans op wateroverlast, hagel, zware windvlagen. We hebben het vanochtend al gezien natuurlijk, hè. In het westen wordt het al snel droog met opklaringen. Tegen het eind van de nacht ook in het centrum. En de temperaturen die gaan vannacht schommelen tussen 14 en 18 graden. Bij een over het algemeen zwakke tot matige wind. En veranderlijke wind die later in de nacht neigt naar het westen. Morgen, van het gedrag van de onweerders, komende nacht starten we morgen zondag in het oosten mogelijk nog met wat regen- en onweersbuien, die uiteindelijk wel gaan wegtrekken richting Duitsland. Elders zijn er op de meeste plaatsen brede opklaringen. In de loop van de dag trekt een zwakke storing over het land, vanaf het westen met heel wat bewolking en mogelijk ook een lokaal buitje. De wind wordt matig aan zee, soms vrij krachtig uit westelijke richtingen, en temperaturen die gaan schommelen tussen 19 graden aan zee en 24 in de Kempen, dat wil zeggen deze regio een graad of 2, 23. Morgenavond dan, de nacht van zondag op maandag, is het nog enige tijd bewolkt. In het oosten met kans op een buitje. Vanaf het westen trekt er echter brede opklaringen over het land. En het uiterste oosten past tegen de ochtend de temperaturen 10 tot 16 graden van zondag op maandag. En de wind wel overwegend matig en draait van west naar zuidwest. Maandag begint de dag met brede opklaringen en wolkenvelden. En temperaturen die gaan stranden rond 24 graden. Dinsdag dan zou een regen- en buienzone van west naar oost over het land trekken. Met kans op onweer en de temperaturen wat lager tussen 17 en 21 graden. Afhankelijk van de timing van de regenzone kan er ook nog een 24 graden bereikt worden. Maar dat is nog een beetje afwachten. Voilà, de weerupdate. We hebben hem weer achter de rug. We gaan nog een half uurtje leuke muziek gaan draaien. En dan neemt collega Arnold ten IJs het over in Studio NL. Dit is nu weer Franstalig. Eentje van Mike Allison. Misschien een minder gekende zanger, maar wel even mooi. Het nummertje Belle.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Welkom bij ProsFM. De muziek waar je van houdt. Online en op FM.
6: Wij bevinden ons hier in de ruimte.
7: In de ruimtepom.
6: De ruimte die benut wordt om, zeg maar, professionele radio te maken.
8: Radiobakken. Het stok die kapot, hè?
6: Dagelijks zitten hier een aantal losgelaten gekken die proberen op deze manier het Vlaamse oor te strelen. Wie zijn ze? Wat doen ze? Wat bezielt hen? En vooral, waarom? Niemand zal het ooit weten, want ik zal het niet vertellen.
9: Gempie van Vlaanderen.

We zijn bijna rond in deze middagradio van 30 mei. Het is 14:15 geworden met deze uit 77 van Freddy Aguilar. En Anaak, gelukkig nog eens om terug te horen. Tijd voor nog een nieuwe song. Nieuwe van Mika, was al een tijdje geleden. Samen met Stiletto en Kerstone.

The Three Degrees in the Year of Decision, dat bracht ons opnieuw bij die hitparade van toen. Want we moeten de grootste verliezer nog gaan draaien en zometeen om af te ronden ook de nummer 1. De grootste verliezer wel in een 18e week notering van 29 naar 47 gedaald. Het duet van Barbra Streisand en Bryan Adams. Ze gaan dus 18 plaatsen achteruit. I finally find someone.

0: achteraan.
1: Marlène, de nieuwe single van Matthias Vergels aan het einde van deze middag radio. Bedankt om te luisteren. Maak er nog een zeer fijne namiddag van. Een fijn weekend van met de collega's hier bij PROS. Zometeen met Arnold de Nijs en Studio NL. En ik ben er volgende week zaterdag opnieuw. Net na de ontbijtradio en Jan Bakker in een nieuwe middagradio. We ronden nog af met de nummer 1 van toen. In een vierde week notering al doorgestegen naar nummer 1 op 31 mei 1997. En dat waren 3 plaatsen winst van een week eerder nog op plaatsken 4. We hebben het over de toen nog zeer kleine Jantje Smit. Ik zing dit lied alleen voor jou. Fijn weekend!

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove. En DAB+.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Willy Sommers opende vandaag deze Studio NL op de zaterdag bij Radio Pros met een slow als in de 60s. Van harte welkom deze zaterdag.

0: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
4: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
3: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
4: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
3: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
4: Ja, dat zal wel.
5: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
6: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

naar Radio Pros via radioprols.be, internetradio, pc en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke dag.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue, muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes.
3: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
0: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meeren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke versgemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook versgemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren. Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13:00.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: Van de service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik mijn pitchen loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De Moeitaan.
3: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
4: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
3: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
4: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
3: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

Willy Sommers, de eerste keer hier bij Pros in onze Studio NL editie op deze zondag vandaag op de radio. Tijd voor Hidalgo Canto zometeen.

de botsauto's. Wat zei ik zo net nog tegen u? Dat de zondag was, meneer Hotes. Zaterdag 30 mei hier op de Radio Weppels in Studio NL. Tijd nu zometeen voor Optimist van Benny Nijman.

0: op 88.8 FM.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
1: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden, open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur, zaterdag van 8 tot 8 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Piranha van Harry Gegger hier op het einde van de Stadionel op zaterdag. En zometeen gaan we eruit met onder meer Corrie Konings. Nog een keertje overdoen. Graag tot de volgende Stadionel.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: De sociale inspectie heeft vandaag extra controles uitgevoerd in de verhuissector, omdat de sector gevoelig blijkt voor zwartwerk en fraude. Het is geen toeval dat de controleactie vandaag gepland was, zegt Bart Stalpaert van de inspectiedienst.
2: Wij doen beroep op de gemeentes, de steden, die vaak weten wanneer er een verhuis zal gepland worden. Dus vandaar ook dat wij deze dag vandaag doen. Wij weten dat mensen normaal op het einde van de maand moeten verhuizen, wanneer ze een appartement of een huis huren. Dus vandaar, het is op zich gezond boerenverstand.
1: Bij vorige controles bleek 1 op de 3 verhuisfirma's niet in orde. De resultaten van deze actie zijn nog niet bekend. Over 2 uur begint de Champions League finale tussen PSG en Arsenal. Om 6 uur dus, en dat is opvallend vroeger dan andere jaren. Meestal is dat later op de avond. Voetbaljournalist Gilles De Bilde legt uit hoe dat komt.
3: De belangrijkste reden is voor UEFA dat het vindt dat het schappelijk of beter te bekijken valt voor jonge mensen, voor kinderen. Maar het heeft natuurlijk ook een reden hier ter plaatse in Budapest. Het openbaar vervoer om dat uur is nog doenbaar.
1: En de Engelse voetbalclub Liverpool heeft zijn trainer Arne Slot ontslagen na tegenvallende resultaten. Vorig jaar speelde hij nog kampioen, maar dit seizoen werd Liverpool pas 5e in de competitie. Het is droog met af en toe zon bij maxima tot 30 graden. Later deze namiddag is er opnieuw kans op buien en onweer. Morgen meestal droog met zon en tot 24 graden. Maandag opnieuw kans op buien in de loop van de dag.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pros. Jouw muziek. Jouw

0: Alles ziet groen vandaag. Alles ziet blauw vandaag. Behalve ik. Ik zie ze rood als een twaad. Van de warmte gewoonweg. George Ezra was dit en Green Green Grass.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter en krachtiger dan ooit. 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Dat was hier, beste mannetjes, beste vrouwtjes. Iets over 4 uur geworden op deze stralende zaterdagnamiddag. We gaan nog even onze voorgaande collega uitwaaien. Dat was Arnold ten IJs. En die was erbij tussen 2 en 4 met Studio NL. En ik weet, het is warm, maar toch gaan we dansen. We gaan plakken. We gaan gewoon plakken van het zweet. En stinken. Gewoon stinken ook, natuurlijk. Wie gaat er allemaal meedansen in dit uur? Ik heb voor jou Cool in the Gang. Ook Dr. Alban is erbij. De Simple Minds komen langs. En nog een heleboel meer. Dat hier allemaal bij Radio Pros 88.8. Radiopros.be. Via de app van de radio. En zoveel meer. Een heel goede middag allemaal.

Blasi, je radio een beetje zomers laten klinken. Kan zeker vast geen kwaad. Met dit stralende weer op een zaterdagnamiddag. Een van die formaties is toch behoorlijk wat toffe platen op de markt gebracht. Denk maar aan Up and Down, We Like to Party. En wij kozen vandaag voor deze We're Going to Ibiza van de Venga Boys.

0: Ik heb hem al een paar keer ontmoet, deze jongen. En ik moet eerlijk zeggen, het is een topkerel. René Vroeger was dit en Nobody Else. Hou je oor bij ons, want zometeen gaan we rocken.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
5: Dit is
6: Like to move it, move it.
5: Jo van Brabant. En je kan niet stil blijven zitten.

Ik stel me even voor dat ik nu rondloop, zoals deze jongens, hè, met zo'n lange zwabber van een baard. In deze hitte, ik zal het echt niet overleven. Nee, helemaal niet. ZZ Top was it and give me all your loving. Zometeen de 60s met The Trucks and with a girl like you. Maar eerst nog even deze jongen aan het woord later. Dit is Leo Sayer. You make me feel like dancing.

Selassie. Ze zeggen altijd mooie liedjes duren niet lang. En dat is inderdaad wel waar. 1 minuut en 59 seconden duurde die. Deze van The Sharks. And with a girl like you. En ik weet, het is altijd een risico om een slouw te gaan draaien in deze warmte. We gaan blijven plakken aan elkaar. We gaan stinken naar het zweet. Maar kom, we nemen het erbij. Eric Clapton, Wonderful Tonight.

Tja, ook al is het snik heet, je zou er koude rillingen van krijgen. Op platen zoals deze. Eric Clapton en Wonderful Tonight. En wees nu niet ongerust, je radio is niet overgesprongen naar Radio Clara. Dit is nog altijd Pros met George Michael Lee.

0: Sara, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Radio Bros. Jouw muziek, jouw radio.
6: Jo van Brabant.

Gaan ons eens laten gaan, hè. We gaan ons eens laten gaan. Allee, ga. Lena, Lena. Ah. Ze is hier nog. Cool and the Gang, Celebration.

Paris, Let's Go Dancing, oulalalala. En natuurlijk ook deze celebration van iemand minder dan Cool en de gang hier bij Radio Pros. Tot 6 uur gaan we lekker dansen, lekker zweten. En dat doen we nu met Dr. Alban. Halleluja. Oh my.

Tja, wordt wel eens de zingende dokter genoemd. Weer bepaald een tandarts is hij. Het zijn van de jongens waar ik echt niet moe van weten. Nee. Die moeten gewoon uit mijn muil uitblijven als het niet nodig is. Echt waar. Zometeen, om dit uur van Dansbaar af te sluiten, heb ik voor jou nog F.R. Davids met Words. Maar eens nog even tijd maken voor deze jongens. Dit zijn de Simple Minds, Alive and Kicking. Tot straks, na 5 uur.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pro's zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe, zondag 28 juni. De grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Leijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Radio Pro's.

0: is gewoon een typische weekendplaat, hè? Ja, het is zaterdag. Ja. Deze van Earth and Fire en Weekend.
1: De nummer 1 webradio in België. Radio Pros. Beter. En krachtiger dan ooit. 4 tot 6. Yo, Brabant.
0: Ziezo, beste prosvrienden. 6 minuten over de klok van 5 uur geworden. Op deze snikhete zaterdagavond. Ja, ik weet, ik kan er ook niet aan doen, hè. Maar toch blijven we dansen tot 6 uur vanavond. We gaan zweten, we gaan plakken. En natuurlijk stinken, hè. Onder die oksels kunnen we niet vermijden. Rond 5:30. Ja, we gaan het ook vandaag doen. Ik weet, het is nu niet echt het moment. Maar kom, zot stukje dansplaats. Gaan we zeker en vast niet vergeten. Dus zeker en vast blijven hangen. Hier bij Radio Pros 88.8. Radiopros.be. Via de app van de radio, DAB+, en zoveel meer. Kom je er pas bij, dan zou ik zeggen van harte welkom. En een bijzonder goede avond allemaal. En we gaan ons volledig laten gaan in dit uur. Here we go. The Magic in the Air. Je kent ze nog wel, hè? Tot 6 uur is dit dansbaar. Allee, vooruit.

verfrissend plaat toch, hè? Alvaro Soleil. En ik zei zo net, Dario G komt eraan. Die moet nog even wachten, want ik heb eerst nog even deze voor jou.

0: Flossie, meer moeten mensen niet hebben op een zaterdagavond. Alleen de zon straalt, hè. Daria G, Carnaval de Paris. En hou je vast aan de takken van de bomen, want zometeen de Hollies.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
4: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
3: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
4: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
3: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
4: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
5: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
6: Pros, goedenavond. Radio Pros en Jo van Brabant. Je radio klonk nog nooit zo plezant.

Tja, je mag het gerust weten. Een van mijn favoriete formaties uit de jaren 70. Heel wat prachtige platen uitgebracht. Denk maar aan He and Heavy, Here's My Brother. I Can Let Go, I'm Alive. Wat nog zo allemaal. The Air That I Breathe. En natuurlijk The Day That Burley Gully Shot. We blijven bewegen. Dit is 5, Keep On Moving.

Plassy, blijven bewegen. Dat is de boodschap voor vandaag. Ja. Denk eraan, bewegen is gezond. Ook al is het warm. Five was it and keep on moving. Het is 5:30 geworden. Je weet wat dat betekent. Zot stukje dansplaats, beter gezegd. En je weet het. Kleine wasjes, grote wasjes. Waar doen we dat in? Natuurlijk in de wasmachine.

0: betyder vi?
1: Als vuil is moet je het was, net.
0: Nee.

Et on dit soms, ça blijft hangen, hè? Heel wat jaren geleden, deze toffe plaat van Perret en Borrekito. Alle vooruit, nieuwe toch bezig zijn, deze kan er ook nog bij.

0: Dat die we mochten gaan draaien op verzoek voor Emma. Deze van Bruno Mars. Zometeen heel traag met Rob de Nijs.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy Delhaize Denderhouten vind je de vertrouwde Delhaize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy Delhaize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
4: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
5: You're the one I need.
4: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand vanaf 15 uur organiseren we een

0: biertjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.
2: Jo van Brabant. Altijd dansbaar.

0: geweldige plaats om op deze moment van het jaar te gaan draaien. Hè?
1: En het werd zomer.
0: Het leek al zomer, toch was het pas eind mei. Jij was 40 of zoiets, ik was er 16. Hè? Rob de Wijs was dit op jouw radio en het werd zomer. En als we het over zomerse platen gaan hebben, wel, dit is er één van. Kraakplaats uit 1984, zomerperiode. Deze van Ryan Paris. Dit is hier met Dolce Vita.

1984. Deze van Ryan Paris en Dolce Vita hier op jouw radio. En het belooft nog een heel mooie, mooie prosavond te worden. Vandaag. Straks na 6 uur is er onze collega Johnny Johnson. En die neemt je mee tot een uur of 8 vanavond in het Radio Pros Muziekcafé. Tussen 8 en 10 is er ook vanavond nog Danny van Mechelen. En tussen 10 en 12 gaat Radio Pros in de mix. En dat samen met Steve Stark.

see you tonight. Zie je wel. Een van die machtige platen uit vervlogen tijden. Deze van Tower. See you tonight. Yeah.

De jaren 70 waren van hun. Denk maar aan platen zoals Lean on Me uit 76, Dynamite uit 73. Dat is ook een fantastische kerstplaat. Lonely This Christmas uit 74. En vandaag op jouw radio Tiger Feet van niemand minder dan Mets. Blasie. Iets voor 6 uur geworden. Dansbaar zit erop voor vandaag. Ik zeg jou bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je ervan genoten hebt. Dat je goed stinkt naar het zweet. Dat je bewogen hebt. Hè? Maak er nog een heel fijn weekend van. Ga je de deur uit. Een of ander terrasje doen vanavond. Hou het rustig, hou het veilig. En vooral niet te veel zuipen. Hè. Tot volgende week. Ciao.

0: Radio. Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
1: Het KMI heeft code oranje afgekondigd voor onweer. Voor Limburg, Vlaams-Brabant, Brussel en Wallonië. Daar kunnen we veel regen of hagel verwachten. En stevige windvlagen. Weerman David Deenau.
2: Vooral op basis van het feit dat de rukwinden 90 km per uur of meer kunnen bedragen, zeer plaatselijk weliswaar, en het feit dat er ook veel openluchtactiviteiten zijn vanavond, heeft er ons toe aangezet om code oranje af te kondigen.
1: Vandaag was er al wateroverlast in Vlaams-Brabant en Luik. De politie heeft twee vuurwapens aangetroffen op een Flixbus. De chauffeur belde de politie omdat er een wapen was opgemerkt en zette zijn bus aan de kant op de E40 in Jabeke. Daardoor zocht de politie de bus. Anne Berger van de federale politie.
3: Die vuurwapens die waren gewikkeld in plastic en uit voorzorg is dan ook een explosieve hond ter plaatse gevraagd en ook DOVE, de ontmijningsdienst van het leger. Uiteindelijk bleek er geen explosiegevaar, gelukkig.
1: Alle passagiers zijn gefouilleerd, maar er is niemand opgepakt. Het onderzoek loopt nog. De directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie is op bezoek in Oost-Congo. Daar woedt een uitbraak met het dodelijke Ebola-virus. Hij wil er overleggen met patiënten en zorgverleners en de problemen in kaart brengen. In Congo zijn bij deze uitbraak al bijna 250 mensen gestorven aan het Ebola-virus. En sport, rond deze tijd begint de finale van de Champions League voetbal. Die gaat tussen PSG en Arsenal. Volgens voetbaljournalist Gilles De Bilde is PSG op papier de favoriet.
4: Herinner je die halve finales tegen Bayern München die toch wel spectaculair waren? En Arsenal van zijn kant had meer moeite met het niveau of met het ritme in die Champions League. Had het moeilijker ook omdat ze natuurlijk in de race waren voor de titel in Engeland. Daar hebben ze uiteindelijk tot een goed einde gebracht. Dus wat dat betreft hebben zij misschien het momentum mee.
1: Bij Arsenal staat Leandro Trossard trouwens in de basis. En in het vrouwenvoetbal heeft Anderlecht de beker van België gewonnen, voor de 12e keer al. Anderlecht haalde het in de finale van Zulte Waregem met 3-0. In de Giro heeft de Deen Jonas Vingegaard zijn 5e ritzege te pakken. Hij was de snelste in de voorlaatste rit, opnieuw een zware bergrit. Hij had meer dan een minuut voorsprong op de Oostenrijker Felix Gall. In het klassement verstevigt Vingegaard dus zijn leidersplaats. Morgen eindigt de Giro met een rit naar Rome. Vanavond is er opnieuw kans op stevige regen- en onweersbuien, vooral in het oosten. In het westen blijft het droog met opklaringen. Morgenochtend nog kans op een bui. Daarna afwisselend zon en wolken en zo goed als droog, maxima tot 24 graden. De volgende dagen wisselvallig en frisser.
0: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be. Luister.

Dat is meteen een plaats om mee wakker te worden. En dat kan ook wel op deze zaterdag. Dat waren de Snollebollekes en Gerard Joling. En dat met Total Loos Vrienden. We gaan zo meteen ons cafeetje openen. Van harte welkom en een bijzondere goede avond.

Je hoorde hem vanmorgen al in onze radio met ontbijtradio. Deze Jan Smit en Als de Morgen is Gekomen. Dit is een Belgische productie van onze eigen Laura Terzoro. En what?

En persoonlijk vind ik dit een van de mooiste platen die ze ooit gemaakt heeft. Ook voor het Eurovisie Songfestival. Dit was Laura Tesoro en What's the Pressure? Helemaal niet. We hebben geen druk. Het is weekend. Ons terras is weer helemaal open. Ondanks de regen komt het zonnetje er toch weer terug. Een beetje bovenop. En dat mag ook, want het is weekend. En dan kan je genieten van ons muziekcafé. Elke zaterdag trouwens tussen 6 en 8 uur. Hier is nog zo'n plaat uit de goede oude tijd. Hier is Zandy en One Life.

Ze verwierf heel grote bekendheid in 2004 toen ze bekend werd via Eurosong, deze Sandy Boots, oftewel Sandy. En ze is tegenwoordig weer op gang met onze Sergio. En dit was One Life hier op jouw radio. En we trekken de deuren open van de rock'n'roll. Het kan allemaal in een weekend op een zaterdag. En zeker in ons muziekcafé. Hier zijn de heren van de ILO en Hold On Tight.

Ze werden opgericht in 1970 in Birmingham, Engeland. De ELO, een Britse rockgroep en dat met Hold On Tight. Zometeen naar Nederland een beetje plezier maken met het duo Quartz.

thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis. Ook zin in een heerlijke koffiekoek of een vers gebakken brood? Dan moet je bij Bakkerij De Keizer in Meren zijn. Je kan er ook terecht voor heerlijke vers gemaakte broodjes, verse koffie en elke dag is ook vers gemaakte soep te verkrijgen. De zaak is elke dag geopend van 7:30 tot 12:30 en van 13:30 tot 18:00. Zaterdag zijn we doorlopend open van 7:30 tot 17:00. Zondag van 7:30 tot 13:00 en dinsdag dan rusten we even uit. Bakkerij De Keizer is gelegen aan de Bosstraat 38 in Erpenmeren.

Een plaat die helemaal grijs gedraaid werd in de jaren 70 en 80 soms. Dit was Yvonne Elleman en de Love Pains. Zometeen de supertip van de week. En dat is nog altijd Danny erover.

nog tot morgen de supertip van de week. Deze Danny erover. En waar zijn al die mooie jaren? Nu terug met een schitterende plaat uit de jaren 70.

Het waren drie meiden uit de Bronx in New York uit Amerika. En dit was hun dikste hit. Dit waren de Sad Sweet Dreamer. En van New York vliegen we meteen door richting Nederland.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: Bos FM.
4: De radio die zwingt op 88.8 FM.
5: Johnny Johnson.

Dit was nog zo'n mooie hitsingle uit de jaren 80. Deze meiden, de Mary Jane Girls, werden ontdekt door ene Rick James. Ze werden bekend door hun sensuele stijl, sterke grooves en dansbare hits. Vrienden, u luistert nog steeds naar Radio Pros. Dit is het Muziekcafé vandaag tot 8 uur. Laat ons even naar Frankrijk gaan. En dat met Herbert Léonard en Pour le plaisir.

Hij was een zeer bekende zanger in Frankrijk. Deze Herbert Léonard met zijn romantische chansons in de jaren 80. Dit was uit 81, pour le plaisir. Dat het weekend is, dat weet iedereen. En ook de weekend zelf uit 2020.

een hele mooie meezingbare plaat deze weekend uit 2020 en Save Your Tears. En dat mag je doen, want we gaan zo stilaan richting 7 uur. Dat betekent dat we het eerste deel van ons muziekcafé wat gaan afsluiten. We gaan alles wat opruimen. We gaan alles terug klaarzetten voor deel 2. Dan nu gaan we naar de jaren 60, meer bepaald 1966. Met Los Bravos en Black is Black. Tot zometeen en lekker blijven hangen.

0: jouw radio. Radio Pro's activiteitenkalender.
1: Als je houdt van lekker eten, goede muziek in een topsfeer, dan mag je dit niet missen. Dancing Parasol in Velzeke organiseert zondag 7 juni een zomerbarbecue. Muzikale omlijsting, het orkest Music Time en een optreden van Danny de Rover.
2: Waar zijn al die mooie jaren?
1: De zomerbarbecue aan €25. De zomerbarbecue, zondag 7 juni. In Dancing Parasol Velzeke. Heerlijk eten in een gezellige sfeer met zomervibes. Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda.
0: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
4: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: Jouw muziek, jouw radio.
0: Welkom in het Radio Pros Muziekcafé.
1: Johnny Johnson.

Wat iedereen nog gaat doen op deze avond, dat weet ik niet. Ik weet wel dat ik er vandaag nog bij ben. En dat tot 8 uur. Dit is deel 2 van ons muziekcafé. Iedereen terug van harte welkom.

nog niet zo heel lang geleden mochten we hem bellen op de radio. Deze zeer sympathieke man, Yves Segers. En die waarschijnlijk al terug in Spanje zou zijn. En je kan hem geen ongelijk geven. Even terug naar 74 met Mr. Elton John. Misschien is het wel op mij bedoeld. Hier is The Bitch.

Paul Michiels en zijn vrienden. En Paul die gaat nog steeds optreden onder de naam Soul Sister. The Way to Your Heart op deze zaterdagavond. Dit is een Engelse rockzanger die bekend werd in de jaren 80 met een kenmerkende blonde stekelhaar. Zijn leren outfits en een mix van punkrock en mainstream rock. Je kent hem allemaal. Hier is Billy Idol en Eyes Without a Face.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
3: Radio Pros, oldies en zoveel meer.
4: Johnny Johnson.
5: Dit is het leukste café van Vlaanderen. Het Radio Pros Muziekcafé.
6: All passengers for Party Flight 22, you can check in now. DJ Peter Project is flying with you. Welcome aboard and have a nice party flight.

Het is voor party in ons café. Het is weekend en dan mag dat allemaal. Want voor je het weet is het weer maandag werkendag. We draaiden de DJ Peter Project en dat met The Party Playing. Dit was ook een partyplaats uit de jaren 70. Gebracht door Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maisie Williams en de danser Bobby Farrell. Je kent ze nog wel. Hier zijn Boney M. uit 78. En dat met The Painter.

1978, dat was de datum van deze plaat, van de release van deze Painterman van Boney M. Wat rust brengen in het programma doen we ook elke zaterdag. Deze keer met Dermot Kennedy en Pa.

0: Een van mijn persoonlijke lievelingsplaten. Dit was Dermot Kennedy en Power Over Me. Volgende week zijn we er terug met Made in the USA. Hier alvast een klein voorsmaakje.
1: Bos FM.
2: De muziek waar jij van houdt.
3: Johnny Johnson. Yeah!

Mietzo heel bekend in België, deze Travis Tritt. Maar vanaf volgende week breng ik daar verandering in, want dan heb je weer een aflevering van Made in the USA. We nemen terug het vliegtuig richting Nederland met een meneer die ons spijtig genoeg wel ontvallen is, maar zijn muziek zal voor altijd blijven bestaan. Dit is een van zijn mooiste meezingers die iedereen kent. Iedereen terug op de dansvloer met deze Hou me vast voor ik val.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Zaterdag 30 mei. DJ Diego brengt de juiste platen mee voor het juiste publiek. Kom gerust langs, ambiance verzekerd. Zondag 31 mei. Salsa op de gekende Zuiderse en zwoele muziek. Het wordt warm en heet in de classics. Be there en kom genieten.
2: Jouw muziek, jouw radio.
3: Roos Muziek Café.

Deze werd aangevraagd door het ganse muziekcafé. Wat kan ik dan doen? Gewoon deze plaat draaien van Gustavo Lima. En dat met Ballada. Terug de tijd in doen we met deze Andy Williams. Hij was ooit ook een countryzanger, maar maakte ook ballades zoals deze. Een cover van Elvis, deze keer gebracht door hem. Can't Help Falling in Love.

de betere platen van deze Suzanne en Freek uit 2019. En als het avond is, en dat is het ook inderdaad. Vrienden, we gaan er nog een rustige plaat bijdraaien, ook in het country genre. Ik wil iedereen een beetje warm maken voor deze mooie muziek. Dit keer nog eentje van Travis en The Best of Intentions.

0: zeer mooi om mee te eindigen, deze Travis Tritt en The Best of Intentions. Vrienden, dit was het weer, ons muziekcafé. We moeten ons cafeetje onherroepelijk weer sluiten. We komen morgen terug tussen 9 en 12 met ontbijtradio. Nog veel plezier bij Pros en graag tot dan!
1: Leg je

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Nienhoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Dit is Radio Pros. Pros FM 88.8 via internet, radiopros.be of digitaal via DAB+.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op

0: 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Waarom zou je ver rijden voor kwaliteit? Bij Proxy de Leize Denderhouten vind je de vertrouwde De Leize producten. Gewoon om de hoek. Verser dan vers en altijd met de glimlach van een buurman. Proxy de Leize Denderhouten. Verrassend dichtbij. Ook open op zon- en feestdagen tot 13 uur.
3: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 8.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Tijdens de Sinksenkermis Bloemstoet op maandag 25 mei maken we er een feestje van. Met optredens van Mario van der Heijden en zangeres Nancy. Iedereen is van harte welkom. Opgelet, in de maand juni bestaat Tropical Beach 25 jaar. En dat vieren we met een prijzenpot aan waardebons in samenwerking met de handelaars uit Ternat.

0: activiteitenkalender. De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
2: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Maar ook via FM 88.8. Radio Pros. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninove.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen. Op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jaren en jaren nozing. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
4: De Moeitang.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Help.

0: Luister nu naar Radio Pros via radiopros.be. Internetradio, PC en smartphone. Download de app van Radio Pros via Google Play of de Apple Play Store. Maar ook via FM 88.8. Regio Brakel, Gerardsbergen, Zottegem en Ninoven. En DAB Plus.
1: Pros FM.
0: Radio Pros. Jouw muziek. Jouw radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Zondag 28 juni is het opnieuw zover. De 25e editie van de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen. In Velle van 8 tot 18. Het event biedt plaats aan meer dan 1400 standhouders. En vorig jaar waren er meer dan 30.000 bezoekers. Radio Pros zal er ook aanwezig zijn en zorgt die dag voor de muzikale omlijsting. Met live-uitzending gedurende het ganse event. Alles begint er van 8 tot 18. De rommelmarkt vindt plaats in de straten van Velle bij Denderleeuw. Verkopers die van buiten Denderleeuw komen, die kunnen ook deelnemen en zullen een plaats toegewezen krijgen door de organisatie. De toegang voor de bezoekers is volledig gratis en kunnen het plan downloaden op de website van Maspoe. Zondag 28 juni, de grootste garageverkoop en rommelmarkt van Vlaanderen in Welle. Een dag om zeker te noteren in je agenda. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Leijstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Radio. Radio Pro's activiteitenkalender. De Radio Pro's vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pro's evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pro's team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pro's. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pro's heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Met Pro's FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Radio Pro's. Pro's, goeienacht. Yeah.